periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De brug.

0: Klassiekers, radiohits en streekartiesten.
1: De Brugse Radio. 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: VBRO 2. De Brugse Radio.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: everybody, baby, do that conga.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een 10-tal mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden. Een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een 10-tal mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minimaal tussen 3 en 6 graden. Een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maximaal tot 14 graden.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
3: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het weekend zal ook al geen hoogvlieger worden op temperatuursgebied en eigenlijk ook niet op weergebied. Zaterdag gaat de wind wel geleidelijk naar een westelijke richting en daarmee wordt dan de koudste lucht toch wel de pas afgesneden. Geleidelijk aan komt er wat minder koude lucht binnen. Niet dat het meteen heel zacht wordt, maar de temperaturen gaan in de loop van de dag toch wel al naar een 14, 15 graden toe. En dat is toch wel niet meer die grote kilte van de voorbije week. Verder veel wolken en in de loop van de dag zeker hier en daar nog wel eens een lokale bui, maar het is ook geen ballet van buien meer, dus dat wordt wel wat beter. Zondag lopen de temperaturen nog iets op, dan kunnen we toch al naar een graad of 15, 16 gaan landinwaarts en gedurende de dag. Niet dat dat nu al direct heel veel is, maar het is toch beter. En het is wel zo dat er op zondag een regenzone doortrekt. Een beetje in lengte en breedte, want zowel in de ochtend als in de middag zijn perioden met regen mogelijk. Hoewel in de middag geleidelijk aan de droge periodes waarschijnlijk weer gaan beginnen overheersen. Na het weekend lopen de temperaturen verder op. Tegen eind volgende week kunnen we eventueel zelfs naar zomerse waarden toe gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. 10 mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een 10-tal mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Ja.
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Het weekend zal ook al geen hoogvlieger worden op temperatuursgebied en eigenlijk ook niet op weergebied. Zaterdag gaat de wind wel geleidelijk naar een westelijke richting en daarmee wordt dan de koudste lucht toch wel de pas afgesneden. Geleidelijk aan komt er wat minder koude lucht binnen. Niet dat het meteen heel zacht wordt, maar de temperaturen gaan in de loop van de dag toch wel al naar een 14, 15 graden toe. En dat is toch wel niet meer die grote kilte van de voorbije week. Verder veel wolken en in de loop van de dag zeker hier en daar nog wel eens een lokale bui, maar het is ook geen ballet van buien meer, dus dat wordt wel wat beter. Zondag lopen de temperaturen nog iets op, dan kunnen we toch al naar een graad of 15, 16 gaan landinwaarts en gedurende de dag. Niet dat dat nu al direct heel veel is, maar het is toch beter. En het is wel zo dat er op zondag een regenzone doortrekt. Een beetje in lengte en breedte, want zowel in de ochtend als in de middag zijn perioden met regen mogelijk. Hoewel in de middag geleidelijk aan de droge periodes waarschijnlijk weer gaan beginnen overheersen. Na het weekend lopen de temperaturen verder op. Tegen eind volgende week kunnen we eventueel zelfs naar zomerse waarden toe gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

heersende Brugse kappen, zoals we dat mogen zeggen. Hè. Sinds afgelopen maandag vroeg is hij dat om de haverklap op de radio, zeg maar, als meest gedraaide. Niall Horan, zijn nieuwste liedje Little More Time, dat je deze namiddag ook weer te horen krijgt in onze Brugse top 40, want daar staat hij inmiddels al in genoteerd met zijn nieuwste, met de Brugse kappen van deze week. Dus een heel goede zaterdagmorgen toegewenst, luisteraars.

kopen spekken, voor aan te lekken. En al die jamme spekken, lek moet er die smekken. Kens hun vast heten en hun bellen. Ken echte mulletrekkers en ken karamellen, ook stikkeletten.

vols getanden, soutiens en een corsets. Ze doen een schoen en kussen, tapieten of een wien. Maar ik zie zo gelukkig dat een spekkenbakker zin verkopen spekken, verranten lekken. En al die jonge spekkelek moet er weer smekken. Kens hun was heten en een bellen. Kan echte mulletrekkers en kan karamellen. Ook cicletten en kijk te kopen. Kan er messen, messeur en zoet en messeer roepen. En kan kalisie drup en fine muzestroom. En van die lekstokken die

mens hun was hete. En dan de bellen, kan echte mulletrekkers en kan karamellen. Kan ook cycletten, en kijk te kopen. Kan er met zee, met zeur en zoet en met siroop. En kan kaldisidrup en fine muzestro.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
6: Altijd schone muziek.

En van start met onze zaterdagse VBRO ontbijtshow. Het weekend begint eigenlijk nog maar en het is al 2 dagen jong. Het verlengde hemelvaartweekend, daar zitten we natuurlijk nog altijd in. De meeste mensen die hebben de brug gemaakt en die genieten van toch een paar leuke dagjes vrij af in deze meimaand al. Zijn de weergoden ons de afgelopen dagen dan natuurlijk ook niet zo gunstig gezind geweest. Af en toe zagen we toch de zon en we kunnen alleen maar duimen voor veel beter lenteweer. Onze weerman Geert Nasens die vertelt er in deze eigenste zaterdagse VBRO ontbijtshow straks alles over. En hier is Bonnie St. Clair.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie

0: Voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het weekend zal ook al geen hoogvlieger worden op temperatuursgebied en eigenlijk ook niet op weergebied. Zaterdag gaat de wind wel geleidelijk naar een westelijke richting en daarmee wordt dan de koudste lucht toch wel de pas afgesneden. Geleidelijk aan komt er wat minder koude lucht binnen. Niet dat het meteen heel zacht wordt, maar de temperaturen gaan in de loop van de dag toch wel al naar een 14, 15 graden toe. En dat is toch wel niet meer die grote kilte van de voorbije week. Verder veel wolken en in de loop van de dag zeker hier en daar nog wel eens een lokale bui, maar het is ook geen ballet van buien meer, dus dat wordt wel wat beter. Zondag lopen de temperaturen nog iets op, dan kunnen we toch al naar een graad of 15, 16 gaan landinwaarts en gedurende de dag. Niet dat dat nu al direct heel veel is, maar het is toch beter. En het is wel zo dat er op zondag een regenzone doortrekt. Een beetje in lengte en breedte, want zowel in de ochtend als in de middag zijn perioden met regen mogelijk. Hoewel in de middag geleidelijk aan de droge periodes waarschijnlijk weer gaan beginnen overheersen. Na het weekend lopen de temperaturen verder op. Tegen eind volgende week kunnen we eventueel zelfs naar zomerswaarde toe gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

Deel 2 van onze ontbijtshow. Op deze zaterdagmorgen 16 mei. Luisteraar, van harte welkom. Kom je er nu pas bij. Daarnet het 9 uur journaal. En we zijn alweer over de helft van deze ontbijtshow voor vandaag zaterdag. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar straks 10 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Het weekend zal ook al geen hoogvlieger worden op temperatuursgebied en eigenlijk ook niet op weergebied. Zaterdag gaat de wind wel geleidelijk naar een westelijke richting en daarmee wordt dan de koudste lucht toch wel de pas afgesneden. Geleidelijk aan komt er wat minder koude lucht binnen. Niet dat het meteen heel zacht wordt, maar de temperaturen gaan in de loop van de dag toch wel al naar een 14, 15 graden toe. En dat is toch wel niet meer die grote kilte van de voorbije week. Verder veel wolken en in de loop van de dag zeker hier en daar nog wel eens een lokale bui, maar het is ook geen ballet van buien meer, dus dat wordt wel wat beter. Zondag lopen de temperaturen nog iets op, dan kunnen we toch al naar een graad of 15, 16 gaan landinwaarts en gedurende de dag. Niet dat dat nu al direct heel veel is, maar het is toch beter. En het is wel zo dat er op zondag een regenzone doortrekt. Een beetje in lengte en breedte, want zowel in de ochtend als in de middag zijn perioden met regen mogelijk. Hoewel in de middag geleidelijk aan de droge periodes waarschijnlijk weer gaan beginnen overheersen. Na het weekend lopen de temperaturen verder op. Tegen eind volgende week kunnen we eventueel zelfs naar zomerse waarden toe gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.

0: Sarah Gossa Band. En wie weet hebben ze er ooit wel een keer aan gedacht om Jimmy Frey als gastzanger uit te nodigen. Ah ja, de man die Sarah Gossa zo mooi wist te bezingen, maar er uiteindelijk nooit raakte. Agadou was dat van die Sarah Gossa Band in het startjaar van de Brugse Radio. We gingen inderdaad terug naar 1981 in de start van deze zaterdagse VBRO ontbijtshow. Straks het nieuws van tienen en dan het late ochtendblok van deze zaterdag 16 mei. Ik wens je nog een fijne verderzetting van dit weekend.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Een van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: Nieuws uit je regio.
2: De brandweer moest gisteravond uitrukken voor een appartementsbrand op het gelijkvloers in de Akkerstraat in de Wervikse deelgemeente Geluwe. Een tiental mensen van de omliggende appartementen werden geëvacueerd. In het getroffen appartement was er niemand thuis toen de brand uitbrak. De bewonster was gaan wandelen met de hond en net voor ze vertrok had ze een kaars aangestoken. Of dat iets te maken heeft met de brand moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het getroffen appartement is volledig vernield en bij gevolg onbewoonbaar. De appartementen er rond konden gevrijwaard worden, al liep het appartement er net boven toch wat schade op.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrillin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: Och Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Oostkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hé?
2: Voorzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag wordt nog een licht wisselvallige dag, maar er is goed nieuws. De meest kille dagen die liggen achter ons. Niet dat het nu meteen 20 graden wordt, verre van. Maar de opwaartse trend zet in en de weersverbetering ook. Je krijgt vandaag eerst brede opklaringen. Maar dan neemt de stapelbewolking weer toe en uiteindelijk vormen zich weer een aantal buien. Die gaan vooral rond de middag doortrekken. Nadien lijkt het dan toch weer wat beter te worden met opnieuw meer en bredere opklaringen die vanaf de kust gaan binnenlopen tegen dan. Het wordt iets minder koel, maar toch, we halen nog altijd niet echt heel hoge waarden. Een 13, 14 graden moet kunnen, misschien een enkele 15 ergens landinwaarts eens, maar dat is toch een begin van een verbetering en ook de wind is daarbij gedraaid. Die komt nu uit een westelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60.
1: Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin Ramen en Deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: De Brugse Radio.
4: De Brugse Kappen.

Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Een van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd.

Matinee Show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lokit en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokit en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

0: Saw Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Krijgen vanmiddag eerst nog een aantal verspreide buien. Nadien wordt het dan droger en komen er weer meer en bredere opklaringen binnen. Met ook iets hogere temperaturen. We moeten nog niet meteen victorie kraaien. Het is echt nog geen 20 graden. Maar we halen toch alweer 13, 14 graden. En de luchtsoort die komt nu uit een westelijke richting en voelt ook iets minder koel aan dan de vorige dagen het geval was. Dus ja, die verbetering die komt er heel langzaam. Veel geduld nodig, maar het zal een zaak worden van lange duur. Daar gaan we in de loop van de week de vruchten van kunnen plukken. Vanavond en vannacht dan is het ook al minder koud. De minima zakken ergens naar een 7, 8 graden. En dat is toch een stuk hoger dan we dat de laatste nachten gewend waren. Het is verder droog met een mix van wolken en opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Duizend en één nachten.
5: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: De Brugse Radio.
4: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen,

0: maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Oostkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

24 Hours van Son Mieux is alvast de opener voor een spliksplinternieuwe Brugschuttel 40 hier op deze zaterdagmiddag bij VBRO 2. De klok van 2 is voorbij en we zijn dus vertrokken met die 40 beste om ze netjes op een rij te zetten. En op de nummer 40 hadden we dus Son Mieux met 24 Hours. Een single die ondertussen de vijfde week in onze Brugschuttel 40 mag prijken. En deze week 6 plaatsen verlies moet noteren. We zakken dan ook deze Son Mieux van 34 naar 40 deze week. Nog iemand die 6 plaatsen moet prijsgeven is Somber. Met Homewrecker staan ze nu voor de 14e week in onze Brugschuttel 40. En deze week dus met 6 plaatsen verlies van 33 naar 39.

0: happiness. Vorige week nog een van onze nieuwkomers in de Brugse Top 40. Toen nieuw binnengewandeld op 37. En nu dus met een plaatje verlies voor Paul Michiels en Happiness, zijn nieuwe single dus. Op de nummer 37 nog een zakkertje. Afkomstig van de nummer 36 is dat ook één plaatje verlies. En dat na 30 weken Brugse Top 40. Voor deze Pommelien Thijs en Ik Moet Gaan.
1: De stad wordt

0: Pense à vous van Pierre Desmarais in onze Brugse Top 40 met 11 plaatsen verlies deze week. En dat na 4 weken in onze lijst. Pierre Desmarais zakt dan ook van 25 naar 36 deze week. Op de nummer 35 van deze week dan weer dezelfde als vorige week. Na 5 weken in de Brugse Top 40 gewoon blijven plakken. Deze Vincent Kroos met Hazentans.
1: Nummer 35.

0: Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
6: Krijgen vanmiddag eerst nog een aantal verspreide buien. Nadien wordt het dan droger en komen er weer meer en bredere opklaringen binnen. Met ook iets hogere temperaturen. We moeten nog niet meteen victorie kraaien. Het is echt nog geen 20 graden. Maar we halen toch alweer 13, 14 graden. En de luchtsoort die komt nu uit een westelijke richting. En voelt ook iets minder koel aan dan de vorige dagen het geval was. Dus ja, die verbetering die komt er heel langzaam. Veel geduld nodig, maar het zal een zaak worden van lange duur. Daar gaan we in de loop van de week de vruchten van kunnen plukken. Vanavond en vannacht dan is het ook al minder koud. De minima zakken ergens naar een 7, 8 graden. En dat is toch een stuk hoger dan we dat de laatste nachten gewend waren. Het is verder droog met een mix van wolken en opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: De Brugse Top 40.
8: Nummer 33.

En het was ook veel te lang geleden dat we van Ringo Starr nog eens hadden gehoord. Maar bij deze dus, na 6 weken in de Brugse Top 40 met 6 sprongen in de goede richting voor Ringo Starr. Met zijn It's Been Too Long klimt hij dan ook van 39 naar 33 deze week. Trouwens, daarnet op 34 een eerste van 4 nieuwkomers in de Brugse Top 40. Nieuw was ook Bach en Romy met My Number One. Maar goed, terug naar de juiste volgorde. Op de nummer 32 van deze week, de nummer 27 van vorige week. In de 32e week een notering, 5 plaatsen verlies voor Taylor Swift met The Fate of Ophelia.

0: Sila en Dancing on the Ice in onze Brugse Top 40, stationair op de nummer 31 deze week. Dat na 4 weken in onze lijst. Voor we aan de nummer 30 komen, is het alweer tijd voor een eerste overzicht hier op deze zaterdagmiddag. We mochten bij VBRO 2 onze Brugse Top 40 openen vandaag met op de nummer 40 de nummer 34 van vorige week. In de vijfde week notering 6 plaatsen minder dus voor Sonmieu met 24 Hours. En ook Somber met Homebreaker, die moet 6 plaatsen prijs geven. Zij zakken dan weer van 33 naar 39 in de 14e week notering. Terwijl Paul Michiels met Happiness vorige week nog nieuwkomer was op de nummer 37. En nu in zijn tweede week een plaatje prijs moet geven en zo naar 38 zakt. Ook Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan moet 1 plaats prijs geven. Zij zakt dus van 36 naar 37 in de ondertussen 30ste week Brugse Top 40 voor haar met deze single. En op de nummer 36 dan weer de nummer 25 van vorige week. De beste of de zwaarste zakker van deze week is Pierre Demary geworden met Chopin Savou. 11 plaatsen verlies en dat in de vierde week Brugse Top 40. 5 weken dan weer bij ons en stationair op 35 deze week. Vincent Groos met Hazentaans. En Bach en Romy met My Number One. Zij zijn een eerste van 4 nieuwkomers deze week in de Brugse lijst op de nummer 34. Op de nummer 33 dan weer de nummer 39 van vorige week. 6 plaatsen winst in de zesde week notering voor Ringo Starr met It's Been Too Long. En Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Die gaat na 32 weken Brugse Top 40 5 plaatsen achteruit. En zakt dus van 27 naar 32 deze week. En op de nummer 31 nog een staanblijvertje. Na 4 weken Brugse Top 40 stationair blijven plakken. Isila met Dancing on the Ice. Goed, de nummer 30 dan. Daar vinden we de nummer 31 terug van vorige week. Toen nieuwkomer in de Brugse Top 40. En nu in de tweede week sprong het in de goede richting voor deze Sam Goris. En raak!
1: De Brugse Top 40.
2: Nummer 30.

Save Me Tonight, dat is de single van Jennifer Lopez en David Guetta in een unieke samenwerking. Na 8 weken in de Brugse Top 40 moet ook dit duo een beetje achteruit. In plaatje in dit geval van 28 naar 29. Beter nieuws dan weer op de nummer 28, want dat is de nummer 30 van vorige week. 2 plaatsen winst in de 11e week notering voor deze Sal Da Vinci met Per Sempre Si. Ik

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping.

0: over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De brandweer moest gisteravond uitrukken voor een appartementsbrand op het gelijkvloers in de Akkerstraat in de Wervikse deelgemeente Geluwe. Een tiental mensen van de omliggende appartementen werden geëvacueerd. In het getroffen appartement was er niemand thuis toen de brand uitbrak. De bewonster was gaan wandelen met de hond en net voor ze vertrok had ze een kaars aangestoken. Of dat iets te maken heeft met de brand moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het getroffen appartement is volledig vernield en bijgevolg onbewoonbaar. De appartementen er rond konden gevrijwaard worden, al liep het appartement er net boven toch wat schade op.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Der Morgen daarna van Maite Kelly in de Brugse top 40 deze week na 28 weken met twee plaatsen verlies. Maite Kelly zakt dan ook met deze single van 24 naar 26 deze week. Een tweede nieuwkomertje mogen we nu verwelkomen in onze Brugse top 40 deze week. Helemaal nieuw op de nummer 25 zijn de Rolling Stones met In the Stars.

Disc It All, dat is Bruno Mars in onze Brugse Top 40. Na 11 weken met 4 plaatsen minder, want hij zakte deze week van 20 naar 24. Op de nummer 23 dan weer de nummer 16 van vorige week. 7 plaatsen minder in de derde week notering voor deze David van Dijk met Ik kan het niet geloven.

0: Up to You van Another N54 Ultra. Ondertussen voor de vijfde week in onze Brugse Top 40. Deze week met 7 plaatsen verlies van 14 naar 21. En voor we de Brugse Top 40 helemaal door midden breken hier op deze zaterdagmiddag, is het alweer tijd voor een tweede overzicht. De nummer 30 mochten we invullen met de nummer 31 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week dus een sprongetje in de goede richting voor Sam Horis met zijn nieuwe single Rak. Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Die doen het na 8 weken met 1 plaats minder en zakken van 28 naar 29. Terwijl Sal Da Vinci met Per Sempre Si na 11 weken Brugse lijst 2 plaatsen mag klimmen van 30 naar 28. Op de nummer 27 de nummer 23 van vorige week. Dat betekent na 28 weken Brugse Top 40 4 plaatsen minder voor Taylor Swift met Opa Light. En ook voor de 28e week bij ons en 2 plaatsen verlies van 24 naar 26 voor Maite Kelly met Der Morgen Daarna. De Rolling Stones met In The Stars zijn onze tweede nieuwkomer op de nummer 25 en op 24 dan weer de nummer 20 van vorige week. 4 plaatsen minder na 11 weken Brugse Top 40 voor Bruno Mars met Risk It All. David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven, die staat voor de derde week op rij in onze Brugse Top 40, maar moet deze week 7 plaatsen prijsgeven en zakt dus van 16 naar 23. En op de nummer 22 dan weer de nummer 19 van vorige week. Dat is met na 4 weken met 3 plaatsen verlies de top 20 verlaten Miles Smith met My Mess. En tenslotte Another N54 Ultra met Talk To You. Zij mogen ondertussen voor de vijfde week op rij komen aanschuiven in onze Brugse Top 40, maar moeten deze week 7 plaatsen prijsgeven en zakken dus van 14 naar 21 deze week. En dan de nummer 20. Dat blijkt de nummer 21 te zijn van vorige week. Een plaatje winst dus in de vierde week notering voor deze Madonna met I Feel So Free.
1: De Brugse Top 40.
2: Top 40.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en

0: Deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Top 40.
2: Nummer 19.

zou bijna kunnen zeggen dat de Beatles terug zijn. Paul McCartney samen met Ringo Starr en Home to Us is alvast onze derde nieuwkomer deze week in de Brugse Top 40 op de nummer 19. De nummer 18 wordt alweer ingevuld door de nummer 22 van vorige week. In de derde week notering zijn er dat dus 4 in de goede richting voor deze Niall Horan met Little More Time.

0: De muziek van Razel Hits, Alone with Memories. Deze single mag ondertussen weer de 8e week op rij in onze Brugse Top 40 gaan prijken. En deze week stationair op de nummer 17. Op 16 dan de nummer 15 van vorige week. 13 weken nu in de Brugse lijst. En deze week een plaats minder voor Meghan Trainor met Get and Go.
1: Nummer 16.

Kato en John met Turn the Lights Off. In onze Brugse Top 40 mogen ze na 21 weken drie plaatsen opnieuw de goede richting uit. Ze klimmen deze week van 18 naar 15. Op de nummer 14 dan weer de nummer 9 van vorige week. Dat is met 5 plaatsen verliezen de top 10 verlaten. En dat in de 10e week notering ook meteen van onze Brugse Top 40 voor Harry Styles en American Girls.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Langs de snelweg G34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
1: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
0: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion.

0: België. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
1: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
0: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
2: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
3: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
8: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
7: Ah ja?
8: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
7: Mo.
8: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
7: Allee, meen je dat, hè?
8: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
7: Allee.
8: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
7: Yo Fashion, zeg je?
8: Jeps.
7: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
8: Nou waar.
7: Naar Yo Fashion, hé?
8: Voorzicht op de baan, hé, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
9: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.

0: fraaie van Maite Kelly in onze Brugse Top 40 blijft ze gewoon plakken deze week. Stationair op de nummer 13 na 5 weken in onze lijst. Het dubbele van het aantal weken vinden we terug bij Bebe Rexha en Faithless. Met New Religion staan ze dus nu voor de 10e week in de Brugse Top 40. Maar moeten 1 plaats prijs geven. Ze zakken van 11 naar 12.
1: De Brugse Top 40.
2: Nummer 12.

0: Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Na 33 weken uiteraard onze langst genoteerde single op dit moment in de Brugse Top 40. En met deze week met één plaats verlies de top 10 verlaten van 10 naar 11. Maar goed, voor we die top 10 van deze week aansnijden, is het alweer tijd voor een derde overzicht. We zetten ze nog eens op een rijtje. Op de nummer 20 hadden we de nummer 21 van vorige week. 4 weken nu in de Brugse Top 40 en een plaatje winst dus voor Madonna met I Feel So Free. Een derde nieuwkomer mochten we verwelkomen op 19 met Paul McCartney en Ringo Starr. Het duo uit de Beatles uit de tijd met Home to Us, een nieuwe single, die wandelt dus nieuw binnen op 19. En op 18 de nummer 22 van vorige week. 4 plaatsen winst in de derde week notering voor Niall Horan met A Little More Time. En Razel Hits met Alone With Memories, die kan gewoon bevestigen na 8 weken stationair op 17. Op 16 dan, de nummer 15 van vorige week. Een plaatje minder na 13 weken Brugse Top 40 voor Meghan Trainor met Getting Girl. En Turn the Lights Off van Coteau en John, die doet het na 21 weken met 3 plaatsen winst en klimt dus op van 18 naar 15. Op de nummer 14, de nummer 9 van vorige week. In de 10e week notering 5 plaatsen minder voor Harry Styles met American Girl. En of American Girls. En Maite Kelly met Fry, die doet het in de 5e week Brugse Top 40 stationair op 13. De nummer 12 is de nummer 11 van vorige week. Een plaatsje minder na 10 weken Brugse Top 40 voor Bebe Rexha en Faithless met New Religion. En tenslotte Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. 33 weken in ons lijst. Overduidelijk onze langst genoteerde single op dit moment in de Brugse Top 40. En wel met een plaatje verlies van 10 naar 11 deze week. Een nieuwe nummer 10 dus. En dat blijkt alweer de nummer 12 te zijn van vorige week. Toen nieuw komen in de Brugse Top 40 en nu in de tweede week ook 2 plaatsen winst voor DJ-licious en Milo met Forever Young.
1: De Brugse Top 40.
2: Top 40.
3: Nummer 10.

Forever Young van DJ-licious en Milo. Voor de tweede week nu in onze Brugse Top 40. En met twee plaatsen winst naar die nummer 10 dus. De nummer 9 wordt alweer ingevuld door de nummer 6 van vorige week. In de 16e week notering 3 plaatsen minder dus voor Shakira en Dream Ami met

Dansons van Céline Dion in onze Brugse Top 40 deze week stationair op de nummer 8 en dat na 4 weken in onze lijst. Ook de nummer 7 is dezelfde gebleven, na 11 weken blijven plakken Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.
4: Ik heb zo'n vreselijk zin in jou.
0: Frank Valentino. Michael.
5: We dansen samen tot het ochtendlicht.
0: Sammy Moore.
6: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: We moeten nog niet meteen victorie kraaien, het is echt nog geen 20 graden, maar we halen toch alweer 13, 14 graden. En de luchtsoort die komt nu uit een westelijke richting en voelt ook iets minder koel aan dan de vorige dagen het geval was. Dus ja, die verbetering die komt er heel langzaam, veel geduld nodig, maar het zal een zaak worden van lange duur. Daar gaan we in de loop van de week de vruchten van kunnen plukken. Vanavond en vannacht, dan is het ook al minder koud. De minima zakken ergens naar een 7, 8 graden. En dat is toch een stuk hoger dan we dat de laatste nachten gewend waren. Het is verder droog met een mix van wolken en opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
9: VBRO 2.
10: De Brugse top 40.
9: Nummer 6.

0: Gordo en Renier Zonneveld met Loco Loco. In onze Brugse Top 40 nu ondertussen alweer voor de 8e week op rij in onze lijst. En deze week met één plaatje verlies van 5 naar 6. Ook Bruno Mars met I Just Might, die moet de plaats prijs geven. In zijn 18e week Brugse Top 40 zakt hij dan ook van 4 naar 5.
1: Nummer 5.

0: Drop Dead van Olivia Rodrigo in onze Brugse Top 40 na 4 weken met 2 plaatsen minder van 2 naar 4 dus. En dan staat het op 3 voor deze zaterdagmiddag alweer voor ons neus met op de nummer 3 alvast dezelfde als vorige week. 11 weken nu in onze lijst en stationair blijven plakken, Alex Warren met Fever Dream.
1: Nummer 3.

0: something I want to talk about.
1: Een heel speciale samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love was vorige week nieuwkomer meteen op de nummer 1 in onze Brugse Top 40. Maar nu in de tweede week wel van de troon gestoten. Met één plaatje minder dus van 1 naar 2. En we hebben nog een nieuwkomer te goed. Die krijg je dus zometeen ook weer op die absolute nummer 1 te horen. Wie dat mag zijn, wel, dat hou ik nog heel even in spanning. Eerst nog even dat laatste overzicht voor jullie. De nummer 10 werd ingevuld door de nummer 12 van vorige week. Sterker nog, was toen nieuwkomer. En nu in de tweede week dus ook twee sprongen in de goede richting voor DJ-licious en Milo met Forever Young. Shakira en Dream Army met Zoo, die duurt na 16 weken met 3 plaatsen minder. Hij zakt dus van 6 naar 9 deze week. Terwijl Céline Dion met Dansons voor de vierde week in onze Brugse Top 40 mag prijken. En deze week gewoon kan bevestigen op de nummer 8. En zo werd ook de nummer 7 van vorige week. Staanblijvertje na 11 weken Brugse Top 40 voor Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Terwijl Gordo en Renier Zonneveld met Loco Loco na 8 weken 1 plaats moeten prijsgeven. En zakken van 5 naar 6 deze week. En van 4 naar 5, dat is er ook eentje achteruit. In de 18e week dan weer voor Bruno Mars met I Just Might. En tenslotte Olivia Rodrigo met Drop Dead. Op de nummer 4 terechtgekomen, afkomstig van de nummer 2. Dat zijn er 2 achteruit na 4 weken Brugse Top 40 voor Olivia Rodrigo. En dan die top 3. Dat wordt wel een beetje spannend, want op de nummer 1 hebben we straks een nieuwkomer. Eerst nog even vermelden dat we op de nummer 3 dezelfde hadden als vorige week. Na 11 weken Brugse Top 40 stationair blijven plakken Alex Warren met Fever Dream. En de nummer 1 van vorige week is de nummer 2 van deze week geworden. Nu in de tweede week notering in onze Brugse Top 40 voor Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En wie kan dat duo dan van de troon stoten? Wel, het is een ander duo en eigenlijk een hele formatie. Helemaal nieuw en voor de vierde nieuwkomer van deze week in de Brugse Top 40 terug te vinden op die allerhoogste positie. Deze week is dat Milk Inc. met Medicine. Ik wens je nog een zeer fijn weekend en tot volgende week voor een nieuwe Brugse Top 40 hier bij VBRO 2.
2: De Brugse Top 40.
3: Top 40. Nummer 1. It's

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
1: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
0: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
2: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
0: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
3: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
4: Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom

0: Nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be. De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

0: Even.
1: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Langs de snelweg G34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
1: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
0: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
2: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si il était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
0: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
3: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
4: Nieuws uit je regio.
5: De brandweer moest gisteravond uitrukken voor een appartementsbrand op het gelijkvloers in de Akkerstraat in de Werfikse deelgemeente Geluwe. Een 10-tal mensen van de omliggende appartementen werden geëvacueerd. In het getroffen appartement was er niemand thuis toen de brand uitbrak. De bewonster was gaan wandelen met de hond en net voor ze vertrok had ze een kaars aangestoken. Of dat iets te maken heeft met de brand moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het getroffen appartement is volledig vernield en bijgevolg onbewoonbaar. De appartementen er rond konden gevrijwaard worden, al liep het appartement er net boven toch wat schade op.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: Mail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle leningen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We moeten nog niet meteen victorie kraaien. Het is echt nog geen 20 graden. Maar we halen toch alweer 13, 14 graden. En de luchtsoort die komt nu uit een westelijke richting en voelt ook iets minder koel aan dan de vorige dagen het geval was. Dus ja, die verbetering die komt er heel langzaam. Veel geduld nodig, maar het zal een zaak worden van lange duur. Daar gaan we in de loop van de week de vruchten van kunnen plukken. Vanavond en vannacht dan is het ook al minder koud. De minima zakken ergens naar een 7, 8 graden. En dat is toch een stuk hoger dan we dat de laatste nachten gewend waren. Het is verder droog met een mix van wolken en opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
1: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
0: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
2: Aujourd'hui, nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme s'il était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
0: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
3: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zege al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Leknesund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60. Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin Ramen en Deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: Nog Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

0: de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Legnesund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore, signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

altyd gered en nooit die gevraagd. Dat is de klacht van een noede jonge dochter, altyd gered.

stoppen. Nooit zijn er levens zo los, hat, hat, hat. Kwestie van liefde per kennen moet kloppen. Ons in geniepen, geen lief zetten nat. Altijd gered en nooit niet gevraagd. Dat is de klacht van een oude jonge dochter. Altijd gered en nooit niet gevraagd. Dat is het lot van een eenzame maagd. Scheten van Tuttegem was een schoon meisje. Van kop en van lief was ze heel goed gedrooid. Van zeden er dit, ik weet niet hoeveel venten. Lek sluisjes of tong rond haar vinger gedrooid. Ze ging aan het sorteren, maar vond geen een goeie. Van trouwen een kwant er dus niet een enus. De ene was riek, maar was veel te lelijk. De andere was schone, maar oorm lekker lus. Nu zucht mij z'n eigen los dood. Alleen met haar katten per schoot. Altijd gereed en nooit niet gevraagd. Dat is de klacht van een jonge dochter. Altijd gereed en nooit niet gevraagd. Dat is het lot van een eenzame maagd. Die er miseries alleen moet kroppen. Nooit in haar leven zo los gaat het. Kwestie van liefde per kennen moet kloppen. Ons in het geniepen, geen lief zetten net. Altijd gered en ooit niet gevraagd. Dat is de klacht van een oude jonge dochter. Altijd gered en ooit niet gevraagd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd over.

0: Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarom volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparant

De prijzen zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw. Altijd schone muziek.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

Deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore.
5: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wereld.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknesund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: VBLO.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Legnesund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: CBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië.